0: Zij Silat, zei ik ze mee te maken als je dan met. Manali, dan dat Jacob Vito, communicatie, we got, zei je aan de aftigo taxi, mooi CBC in de play. Zou mij ook als niet beleven, allemaal goed, zei je aftigo.
1: Ik hoef maar nacht te lang naar de galoar, voor nagelige jeroti, jullie naar wink, jouw man, nagelige jouw galoar toen.
2: Nagelige jouw atem, ook begaan, ga je maar nog doen. Kies je attack, nagelige jezakslugi. Kies je maar de jezakje jaren, is je maar nog doen. Is je maar dan niet aan tap kunnen.
1: Ik heb het al gehoord.
2: Ik heb het al gehoord. Ik heb het al gehoord. Ik heb het al gehoord. Ik heb het al gehoord. Ik heb het al gehoord. Ik heb het al gehoord. Ik heb het al gehoord. Ik heb het al gehoord. Ik heb het al gehoord. Ik heb het al gehoord. Ik heb het al gehoord. Ik
1: Namato Unica, Waluartan, Hunami, Kauhikakarajapit, Ekauma Luartan, Niglooni. A join Narnak to Yel Lausuni, a young iller, you mean Narnak, Makaujim, Ilakaujing is Sunni. Tia Pinang, make my king of moon. A young iller titan Narnak, man. Kuanangila Waluari Bluni.
2: Sultan, she would look by me.
1: Ik heb het niet gezien.
2: Tamakko kingulliuliortut aniorlaiortut uteriaroti Ik heb een lucht. tamangal tikariyakangiani palormat inwarinnar palormat taimannat